0: Tutu is van Zuid-Afrikaanse afkomst en ze is in Antwerpen gevestigd. En ze is al zo'n 20 jaar actief in onze Belgische muziek- en theaterwereld. Ze treedt regelmatig op met het Brussels Jazz Orchestra en ze leidt diverse projecten, variërend van kwartet tot orkest, waarin ze het werk van Joni Mitchell, Billie Holiday, Nina Simone en andere boëtische artiesten en haar eigen composities in de schijnwerpers zet. Inventory on Being, part 2 van Pierre van Dormaal.
1: Hi. Hi. Hi. Hi. Hello. Just checking that you hear me. Yes? And checking that I hear myself. Ça va? Let's do it.